0: Gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leasen waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Ah.
1: Let's go.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be.

0: uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudezaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique,
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19... en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
6: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
5: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
4: FM Goud. Good times. Great music.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Foto's brengen mensen in bepaalde stemming. Foto's uit de oude doos vervoeren je zelfs terug in de tijd terwijl je wordt ondergedompeld in een nostalgische nevel. Maar over deze plaatjes hebben we het hier niet. Wel over de plaatjes die je terugvindt op het internet en die je naar een nakende reisbestemming wijzen. Hoe leer je een nieuwe vakantielocatie als Tenerife kennen? Waar vind je mooie foto's en filmpjes? Hoe plan je je verblijf en wat onderneem je ter plaatse? Niet zo lang geleden stapte je daarvoor nog naar een reisbureau. Vandaag ga je enkel bij een reisagent langs om je reis te boeken en om praktische zaken te regelen. De broodnodige verblijfsinformatie heb je vooraf reeds opgezocht. Dat deed je op het wereldwijde web dat het internet wordt genoemd. Via allerhande zoekmachines, via YouTube en Vimeo, waar ook ter wereld je je bevindt, steek je je neus reeds aan het Canarische venster of stap je je reeds door de voordeur die toegang verleent tot het subtropische eiland met de verleidelijke naam Tenerife. De eerste reis beleef je al in gedachten. Straks komt er een tweede, de echte. Je laat je gedachten de vrije loop en wandelt emotioneel door een schitterend decor. De palmbomen wuiven, de oceaan golft en terrasjes zitten vol. Dit zie je aan de mooie plaatjes en de zomerse filmpjes. Eén woord schrijf je in het Google zoekvenster, Tenerife, en je vertrekt op reis. Je wordt verliefd op een regio waar je nooit eerder verbleef of waar je straks voor de 20e keer naartoe reist. Het kriebelt in je buik en je bent er nog niet, omdat deze emotionele gedragingen worden teweeggebracht door een multimedia-apparaat. Je kunt dit best vergelijken met de beleving bij het lezen van een boek. Klap je het boek dicht, dan blijft de inhoud nog even nazinderen. Je staart nog enkele ogenblikken dromerig voor je uit en finaal zet je het verhaal helemaal van je af. Wat is de wereld klein geworden? Deze hele globe past perfect in het apparaat waar je mee bezig bent. Wat is het makkelijk geworden om het digitale toerisme binnen te stappen? We weten dat er nooit tevoren zoveel internetgebruikers waren en dat er vandaag meer smartphones in gebruik zijn dan pc's en laptops samen. We weten ook dat 50% van de zoekopdrachten binnen het Google gebeuren is gerelateerd met reizen. Nooit eerder stond de consument zo dicht bij zijn doel. Dit effect werd nog versterkt in 2020 en 2021 door het dreigende COVID-19-virus die de hele wereld indommelde in een coronapandemie. Tenerife is een denderend zoekwoord dat vele 10.000 keer per dag wordt ingetikt en zodoende een waarde wordt aangemeten. Maar op welke plaats dit woord in de zoekranking staat, is koffiedik kijken. We dromen verder. We laten ons verleiden door mooie plaatjes. We zwelgen de info helemaal naar binnen en romen het geheel af met een verleidelijk videofilmpje. Laat ons even verder dromen tot de grote dag er aankomt. Dan pas kun je je ingebeelde belevenis vergelijken met de reële wereld. Dan pas komt Tenerife helemaal naar je toe. Maar dan begint het echt. Je wilt snel terug naar Tenerife. Het verlangen is groot, het knaagt aan je. En hoe slechter het weer in de lage landen, hoe groter dat verlangen wordt. Verlangen is een mooie deugd. Maar wat heb je eraan als je met dat prangend gevoel zit om naar het mooie eiland van je terug te keren op 3000 kilometer afstand? Ik vrees dat ik geen goed nieuws heb. Als dit gevoel je bekruipt, dan leidt je aan een Tenerifitisch syndroom. Niet levensbedreigend, maar ongeneeslijk. Het gevoel dat je Tenerife reeds mist, terwijl je er nog bent, is het eerste symptoom van de aandoening. Daarna wordt het erger en erger, en er volgen nog ongemakken. Dit is een therapeutisch exponentiële ziekte, waarmee iedereen besmet kan worden. Met verloop van de tijd worden de aanvallen erger en worden ze heviger. Gelukkig ga je er niet dood aan. Er is in de farmaceutische wereld geen enkel medicijn bekend die deze klachten kan bestrijden, laat staan genezen. Laat je vooral niet verleiden tot alternatieve geneesmiddelen of tot een bezoek aan een kwakzalver. Het helpt geen zier. Het is een microbiologische aandoening die nog niet is opgenomen in de medische vakliteratuur. Maar er is een lichtpunt aan het eind van de tunnel. Je kunt de bijwerkingen van Tenerifitis verzachten door op regelmatige basis deze en andere gelijkaardige uitzendingen te beluisteren. Het helpt. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe beter voor je innerlijkheid, hoe rapper je tot rust komt. Het is een therapeutisch gegeven waaraan je jezelf kunt vastklampen wanneer de Tenerife-microben je bekruipt. Op deze manier kun je jezelf ook naar het eiland verplaatsen zonder maar 1 kilometer te reizen. En dat is dan weer goed voor de portemonnee. This is-

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Morgen Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Meer dan 100.000 Canariërs, waaronder 25.000 kinderen, waarvan 8% jonger is dan 3 jaar, lijden aan één of andere vorm van voedselallergie. Voeg daarbij de duizenden toeristen die omzichtig moeten omspringen met allergenen, dan bekom je een omvangrijk potentieel van personen die in de winkel of het restaurant moeten uitkijken naar alternatieven of naar producten die bij hen geen voedselallergische reacties veroorzaken. Daarom werd op 13 december 2014 een Europese verordening in een wettelijk Canarisch kader gegoten, waarin de fabrikanten van voedselproducten verplicht worden om alle allergieveroorzakende ingrediënten op de verpakking van hun producten kenbaar te maken. Meer zelfs, de horecasector moet alle informatie omtrent allergenen op haar menukaarten plaatsen, verplicht. In de verordening staat een lijst die bestaat uit een totaal van 14 allergenen. Granen die gluten bevatten, schaaldieren, eieren, vis, pindas, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, sulfieten, weekdieren en lupinen. Het doel van deze nieuwe regeling is om de impact van de huidige wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid te minimaliseren. Op de Canarische eilanden is dit volgens het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 5% van de volwassen bevolking. Daarbij komen de kinderen, die dan meer gevoelig zijn aan allergene substanties, in eieren, melk en fruit. Bij volwassenen is dit meer bij vis, schaaldieren en noten. Er zijn 3 soorten allergieën die de mensen in de problemen kan brengen. Voedselovergevoeligheid komt bij zuigelingen en jonge kinderen vaker voor dan bij volwassenen en is een algemene term voor alle overgevoeligheidsreacties op voedsel. Het is een overkoepelende term voor de voedselintolerantie en de voedselallergie. Voedselaversie is een bijzondere vorm van voedselovergevoeligheid. Het betreffende voedingsmiddel wordt vermeden uit angst voor wat er zou kunnen gebeuren. De reacties op de voedingsmiddelen bij voedselaversie zijn van psychische aard en hebben geen lichamelijke oorzaak. De klachten treden namelijk niet op wanneer het voedingsmiddel in onherkenbare vorm wordt ingenomen. Voedselintolerantie wordt ook wel niet-allergische voedselovergevoeligheid genoemd. Bij deze vorm is het afweersysteem niet direct betrokken. De reacties ontstaan dus niet op een bepaald allergeen, maar door een tekort aan enzymen, bijvoorbeeld lactose-intolerantie. De stoffen die allergische reacties uitlokken, worden triggers genoemd. Bij een

Voedselallergie verloopt de reactie wel via het afweersysteem en worden de klachten veroorzaakt door een reactie op specifieke voedingsmiddelen. Het lichaam maakt hierbij antistoffen tegen bepaalde eiwitten in voedingsmiddelen. Voedselallergie komt wereldwijd voort. In Nederland komt voedselallergie ongeveer bij 2 à 3% van de volwassenen voor en bij ongeveer 8% van alle kinderen. Het komt bij zuigelingen en jonge kinderen dus vaker voor dan bij volwassenen, omdat de darmen van de allerjongsten nog niet volledig zijn ontwikkeld. Hierdoor kunnen eiwitten in de voeding niet volledig afgebroken worden. Deze grotere eiwitdeeltjes kunnen dan een allergische reactie veroorzaken. Meestal treedt een allergische reactie op voedsel snel op, binnen enkele minuten tot een paar uur na het eten van het voedingsmiddel. De klachten die optreden bij voedselallergie zijn per persoon verschillend. Iedereen heeft zijn eigen specifieke klachten. De ernst van de klachten kan dus per persoon en per voedingsmiddel verschillen van mild tot zeer ernstig. Bij jonge kinderen staan maag-, darm- en huidklachten, zoals eczeem, meestal op de voorgrond. Bij volwassenen uit een voedselallergie zich meestal in klachten in de mond en of keelholte, in algehele allergische reacties of anafylaxie. Een anafylactische reactie is een zeer ernstige aandoening die snel optreedt, waarbij meerdere organen kunnen betrokken zijn en die hartfalen kan veroorzaken. Een typische allergische reactie op voedsel bestaat uit een jeukend gevoel in de mond, soms doortrekkend naar de oren en de keel. Dit kan gevolgd worden door een gevoel van zwelling van de lippen en de keel, misselijkheid, buikpijn en overgeven. Gelukkig wordt u nu voldoende geïnformeerd en staan de allergenen aangeduid op de verpakking of op de menukaart van dat gezellig restaurantje vlakbij de Atlantische Oceaan of hoog in de bergen. In de winkelrekken staan voldoende alternatieve producten waarin geen gluten, lupinen of andere ingrediënten aanwezig zijn. Je kunt hier met een gerust hart gaan winkelen. Ik geloof zelfs dat het aanbod van allergenenvrije producten op het eiland groter is dan deze in de lage landen. Goed nieuws dus voor iedereen die gevoelig is voor allergieën.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak, dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19... en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
6: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
5: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Meer dan 30 jaar geleden kocht Joachim Sieper, een liefhebber van klassieke auto's, een Austin Haley van de voormalige eigenaar, de Duitser Klaus Voorman. Niet wetende dat deze Britse cabrio in 1963 door Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr op hun historisch bezoek aan het noorden van het eiland werd gebruikt. De auto met de kikkerogen was de eerste betaalbare cabriolet met twee zitplaatsen die in 1958 in Engeland werd geproduceerd. Joachim Sieper toont de garage waarin de Austin Healey Sprite staat. Onberispelijk, alsof het autootje net van de band is gelopen. Het voertuig blinkt in zijn vel en bezit nog steeds de originele immatriculatieplaat die in Spanje altijd bij het voertuig blijft. In 1963 snorde deze Britse jongen over Tenerifeaanse wegen met een nummerplaat uit Gran Canaria. Daarin zaten drie van de vier Beatles bekendheden. Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Joachim Sieper, een bekende zakenman op Tenerife, ontdekte het voertuig 30 jaar geleden toen hij in Los Realejos een vriend opzocht om te gaan vissen. Toevallig zag hij een half afgedekte oude auto staan in een hoek van de garage. Er was werk aan om te restaureren, want de tand destijds had toegeslagen op het koetswerk en op de mechaniek. Hij vroeg naar de afkomst van het voertuig en kreeg de naam Klaus Voorman voorgeschoteld. Na een helse zoektocht vond hij de eigenaar terug van de auto die bekend staat als Frog's Eyes vanwege de unieke koplampen. De vorige eigenaar woonde in Hamburg, waar de Beatles in 1960 beroemd werden in Europa. Optraden in de showroom van Klaus Voorman, toen nog met 5 leden uit Liverpool. Ringo Starr was toen nog geen Beatle. 3 jaar later waren ze met 4 bandleden, nu was Ringo Starr er wel bij. En werden de jongens uit Liverpool door Klaus Voorman uitgenodigd om een paar dagen naar Tenerife te komen om uit te rusten. Daar beschikte de zakenman over een villa in Ciudad Jardín, in La Montañeta, in de gemeente Los Realejos. John Lennon ging niet mee. Hij ging liever met een vriend naar Torremolinos, waar hij zijn eerste homoseksuele ervaring beleefde. En nadien vond hij het een tegenvaller. De Beatles zijn op Tenerife incognito gebleven. Ze waren nog niet bekend in Spanje en hun eerste album was pas op de markt en had bovendien een beperkte oplage. Met een kleine tweezitter Austin Haley Sprite, die bijna steeds bestuurd werd door George Harrison, bezochten ze bijna het hele noorden van het eiland, samen met de Duitse fotografe Astrid Kircher, die op 12 mei 2020 op 81-jarige leeftijd overleed. De passie van Joachim Sieber voor klassieke auto's gaat gepaard met zijn passie voor de Beatles. Hoewel hij bij de aankoop van de Austin Haley geen idee had dat de cabrio werd gebruikt door de leden van een band uit Liverpool. Na de aankoop moest Joachim Sieber het hele voertuig laten zandstralen. Hij bracht onderdelen mee uit Engeland en liet het karretje in de originele rode kleur spuiten. De Austin Haley Sprite MK1 was niet alleen de eerste betaalbare cabriolet, maar werd vooral op het eind van de jaren 50 de vrouwenauto bij uitstek in Engeland. Sieber vervolledigt dit verhaal door te vertellen dat hij tegen het einde van de jaren 90 erachter kwam dat de auto in een Beatles-boek stond afgebeeld. Sindsdien heeft hij er veel aanbiedingen voor gekregen. De investering die ik erin heb gedaan is er iets meer dan 1 keer teruggewonnen, dixit Sieber. Het gaat niet allemaal om geld, maar om de liefde die ik heb voor oldtimers. Bij deze begon mijn interesse voor de klassieke auto's. In zijn garage staan er nog een aantal juweeltjes, waaronder een kleine Auto Bianchi, een replica van die waarmee Audrey Hepburn reed in de film How to Steal a Million. Maar de liefde voor deze auto kwam vooral van zijn geliefde vrouw.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Vandaag afval, morgen een nieuw product. Recycleren en recyclage voor Vlamingen en recyclen of recycling voor Nederlanders is het terugwinnen en het opnieuw gebruiken van materialen en energie uit afval. Op deze manier wordt de vraag naar ruwe grondstoffen gereduceerd en dat komt dan weer de CO2-uitstoot ten goede. Het inwinnen van gebruikte stoffen en materialen om het recyclageproces te voltooien kan enkel maar renderen als iedereen daaraan meewerkt. Op Tenerife wordt het huisvuil, PMD, karton en papier, afgedankt witgoed en ander elektronisch materieel niet opgehaald in huizen. Of moet je ermee naar het containerpark, ook nog het milieupark genoemd. Nee, op Tenerife deponeer je alles in de juiste afvalcontainers die om

de hoek zijn opgesteld. Heb je materiaal dat niet thuis hoort in een van de opgestelde afvalcontainers, dan plaats je het gewoon ernaast, in de grond. Op deze manier kun je alles kwijt. Keukenkasten en andere meubilair, matrassen, snoeiafval, oud ijzer, al dan niet giftige en corrosieve vloeistoffen, witgoed, batterijen en alles wat niet past in de gekleurde vuilbakken wordt door de gemeente opgehaald en naar het Complejo Ambiental gebracht. Op het grootste der Canarische eilanden maakt men gebruik van 4 kleuren afvalcontainers. Geheel voor PMD, plastic, metaal en drankkartons, blauw voor papier en karton, groen voor glas en grijs, soms donkergroen voor restafval. In de gele container deponeren wij verpakkingen in kunststof, metaal en karton. Dit zijn flessen en karaffen voor water, frisdranken, olie, verpakkingen, recipiënten van yoghurt, boter, schoonmaakmiddelen, vloeibare detergenten, cosmetica, gel, shampoo, crèmes, doppen en stoppen, boodschappentassen en plastic zakken, blisterverpakkingen en brikverpakkingen, zoals voor de melk, sappen, wijn, oliën en zo verder. Ook metaalverpakkingen gaan de gele afvalcontainer in. Drank en andere blikjes, bakjes, aluminiumfolie, wegwerpborden en dito eetbestekken enzovoort. Dat moet allemaal in de gele container. Wat moet er in de blauwe afvalbak? Papieren zakken, kartonnen dozen, mappen, gebruikte van het papier, kartonnen dozen, schriften, kranten en tijdschriften, enveloppes en zo meer. Maar geen foto's, brik, luiers, cellofaanpapier, thermisch papier, aluminiumfolie, keukenpapier, geplastificeerd of gemetalliseerd papier, toiletpapier, papier met stickers, papieren borden, bekers of glazen en servetten. Wat moet er in een lichtgroene bak? Alle glasproducten, ongeacht de kleur, en glazen recipiënten moeten worden ontdaan van sluitingen en deksels. Wat niet mag gedeponeerd worden zijn gloeilampen, ruiten, spiegels, medicijnflesjes, glazen, autoruiten, porselein of keramiek, doppen of deksels van glazen potten of flessen, lampen en kristallen glazen. De vuilnisbak voor het overig afval varieert van kleur naar gelang de gemeente, maar is meestal grijs of donkergroen. Binnen afzienbare tijd zal deze container het minste residu verzamelen, want voorsorteren en recyclen vermindert de hoeveelheid afval. Daarin verzamelen we organische producten en niet recycleerbaar afval. Alles wat niet in de gele, de groene en de blauwe afvalbak mag, komt dan in de grijze restcontainer terecht.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

lieve luisteraar. En dank je wel, Angie. Zij is ons huiszangeresje van In Bad met Johan. Ja, ja, zaterdag 12 september. We beginnen er weer aan. Vanochtend en ook morgen tussen 9 en 11 gaan we in bad met mij, met jullie en met die geweldige eets. Ook nog even hallo zeggen tegen de mensen die in Nederland en in België luisteren. Hallo, fijn dat jullie ingeschakeld staan. Het is eenvoudig. Gewoon de app van FM Goud downloaden. En dan heb je ook andere edities waar je af en toe eens naar kan gaan luisteren. Dat is wel leuk. Luister je op het eiland zelf, je ontvangt ons via DAB Plus op je autoradio of op je digitale radio. En anders gewoon via streaming, www.fmgoud. En dan vind je ons ook wel terug. Take That, Never Forget. Nee, dat doen we niet. Ik heb dat gisteren gedaan, want het was exact 25 jaar geleden dat die aanslagen in het World Trade Center gebeurden in New York. En dat hebben we toch nog even gedacht, hoor. Heel even stil geweest. En al die mensen even indachtig geweest. Maar goed, het leven gaat verder. En wij stappen nu in bad. Ik ga toch eens moeten voelen, hoor. Zou ik het doen? Ja, het is goed. Het is lekker zelfs, het water. Oh, ik ga er helemaal in liggen. Met mijn kind tot aan het schuim. Ja, en dan mag ik de volgende plaat al gaan starten. Wat denken jullie van een man-eater? Nee, heren, ze gaat jullie niet opeten. Het is gewoon in het liedje van 82 van Daryl Hall en John Oates, Man-eater.

0: Mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: Ja, iedereen zijn eigen badje, zo doen we dat. Jullie liggen al klaar, ik ook al. Dan heb ik deze platen voor jullie. Af en toe zit er ook een nieuwe bij. Die van Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja, ja, die heb je ook van die mensen die het altijd beter weten. Baltimora, ken je die nog? Half van de jaren 80. Me Tarzan, Eugene, Tarzan Boy. Spelen we nog eens op de radio. En nu, een van mijn favorieten als het op swingen op aankomt. Graag deze uit 78. Sultans of Swing. Hier zijn de mensen van Dire Straits.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.
3: Ik

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Liquido was dat met Narcotic uit 98. Kwam uit mijn bakje met de eendagsvliegen. De one-hit wonders. Ja, die steken daarin van die groepen die eigenlijk maar bekend zijn van één grote hit. Dus die Narcotic. Benieuwd welke plaat ik hier nog klaar heb voor jullie? Wel, Soul Sister, Try Not To Cry, dat gaan we niet doen. Het zijn druppels van ons badje hoor. Die van H met Touchy, en dan heb ik een ouwertje uit 1966. Femme met It's All Over Now Baby Blue. En een streepje reggae, dat doet het altijd wel. We gaan terug naar de late jaren 80 met Boy George en Everything I Own.

0: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan.
1: In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.
2: Ja, ja, en zorg maar dat het water er niet over gaat. Dat je niet te veel spat. Hunter speelde ik net met Golden. We gaan dit uur afronden. We doen dat met de volgende artiesten. Mariah Carey en Ani. Guns and Roses. Het mag een beetje onstuimiger zijn. Met Patience. Jawel. Grand Funk Railroad. Eentje uit de jaren 70. Met Some Kind of Wonderful. Ken je het nu? Ja, dat gaan we straks meezingen. Maar eerst Forever Young. Wie zou dat niet willen? Het eeuwige leven. Alphaville droomde daar ook over in 84. En ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. Dan doen we er nieuw water in, nieuw schuim en heel veel platen waar we met z'n allen van houden.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Joe Bataan, geen banaan. Met de allereerste rapplaat die 46 jaar geleden in 1980 uitkwam. Die Rappo Kleppo. Het was zo'n klein beetje de standaard voor rapmuziek.
1: Goedendag, alle beste mensen, Nederlandstalige mensen die in Tenerife wonen. U heeft de groeten vanuit Antwerpen, vanuit deze prachtige Zirikstraat vanwege Marcel van Tilt. U luistert naar FM Goud in Tenerife.
0: Zie je wel, ja, Marcel van Tilt is ook een klein beetje fan van Tenerife. Ik kwam hem in zijn favoriet restaurant in het hartje van Antwerpen tegen. En hij wou toch deze boodschap nog eens doen. Lief van hem, vind ik. Als we teruggaan in de tijd, helemaal vooraan de jaren 80, heeft Kim Wilde ook een liedje gemaakt over een smerige oorlog. Ja, die in Cambodja. En daar had je ook die rijstvelden, maar ook de Killing Field. Waar, ja, naderhand allemaal skeletten van mensen zijn gevonden. Duizenden die om het leven zijn gebracht. Smerige oorlog, maar wel een heel mooi liedje.
2: Oh.

0: Bad samen met Johan Waterschoot.
1: En met jullie en met die geweldigheid. En heel veel schuim. Ja, want mijn schuim zit al bijna over het badje heen. Komen er nog bij deze geweldige platen die ik voor jullie klaarstaan heb. Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Sienna Spiro met Material Lover. Dat is ook weer eentje van tegenwoordig. Fisher Z, eentje van toen met die Marlies. Dat is een meebruller. Queen en You're My Best Friend. Het eiland is mijn beste vriend, maar jullie ook. Luisteraars van FM Goud Tenerife. We doen het voor jullie hoor. Voor de Nederlands sprekende mensen op het eiland.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, ja, in bad met Johan.
1: Doen jullie dat ook, maar laat de radio gewoon staan op FM Goud Tenerife. Een liefde voor het eiland en voor jullie. Deze komen er ook nog aan. Color Me Bad met I Adore Mi Amore. Ja, het is een beetje schools Italiaans, denk ik. Madonna, de diva uit het midden van de jaren 80 met Like a Virgin. Waar ik toch een beetje sterk aan twijfel aan die status toen van Madonna. Shirley and Company met Shame, Shame, Shame. Meezingertje uit 75. Perfect om in bad te zingen. Maar nu deze bevallige mooie dame. Kylie Minogue en The Locomotion. Ja, het is een covertje dat ze in 88 met succes uitbracht.

Mijn lieve vrienden hier van het mooie eiland Tenerife. Aan alle mooie badliedjes komt een einde, dat zeg ik toch altijd. Maar met de belofte dat ik er morgen terug ben tussen 9 en 11. Mensen die in de Lage Landen luisteren, daar is het een uurtje later. Tussen 10 en 12 gaan we daar in bad met Johan. En dat ben ik. Mag ik deze platen nog mee?

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen een nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
6: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/tenerife.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
6: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doen!
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, de nummer 1 in je regio.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

natuurlijk vooral bekend omdat het de titeltrack is van de film van Mr. Bean, The Ultimate Disaster Movie. Rowan Atkinson is trouwens ook te zien in de videoclip van deze plaat. Het werd uitgebracht in de zomer van 1997 en werd toen de voorloper van het album dat jaar daarop volgde, Where We Belong. We hebben het hier natuurlijk over Boyzone uit 1996, Picture of You. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1989. Met de eerste single van het gelijknamige album dat in dat jaar verscheen. Het nummer leverde Madonna een hit op en een rel tegelijk. De Rooms-Katholieke Kerk is namelijk niet te spreken destijds over de videoclip die Madonna bij Like a Prayer heeft gemaakt. Jezus Christus wordt door een zwarte man namelijk gespeeld en de zangeres is dansend te zien voor brandende kruizen. Tevens werd dat ook voor Pepsi de aanleiding om de samenwerking met Madonna acuut te beëindigen. Daarnet, als eerste dus in Studio 45, Madonna, Like a Prayer uit 1989. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Met zometeen een fijne voor de Schotse band The Shaman. En de track die je zo dadelijk van mij krijgt te horen groeide na een remix in 1991 uit tot de grote commerciële doorbraak van die band. Zometeen Move Any Mountain van The Shaman. Maar eerst terug naar 1989 met eentje voor Jason Donovan. Uit de stal van Stock, Aitken en Waterman is dit When You Come Back To Me.

0: De grootste internationale hitsingle werd dit voor de Duitse synthpopband Polarkreis 18 en afkomstig van hun tweede studioalbum The Color of Snow. Align, Align kreeg je te horen. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we een egeltripper voor jullie bij hebben en een Lex XL. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 gaan we het hebben over Diana Ross. En op het einde van de show dus de Lex XL, een extra lange plaat is dat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Prince and the Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen de eerst uitgegeven single van Michael Jackson's album Thriller. Een duet met Paul McCartney is voor jullie onderweg. In 1982 hadden ze samen een hit te pakken, The Girl Is Mine. Maar eerst terug naar het jaar 1994. What Is Love werd een dikke nummer 1 hit. Daarna volgde Live, alweer een grote hit. En in 1994 had je deze, Rock My Heart, Hathaway.
1: Rock.

0: Break the Rules staat op het derde studioalbum Sucker dat in februari 2015 uitkwam. Charlie XCX heeft bijna 2 jaar aan dat album toen gewerkt. Want in juni 2013 begon ze al met schrijven voor de nieuwe plaat. Niet naar school gaan, de regels breken en lekker feesten is de korte samenvatting van de track die je net kreeg te horen. Break the Rules, Charlie XCX uit 2015. Wil je de videoclip bekijken? Dat kan. Ik heb hem gemakshalve op de Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. Niet alleen Charlie XCX vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Net als dus ook de egotripper Diana Ross ga je er terugvinden. En Prince met zijn Purple Rain vind je daar ook terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud geplaatst, zoals ik dat elke week doe. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dan kan je naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan. En je vindt ons onder Studio Spatie en 45 als getal. En wij zometeen naar 1979. Het werd geschreven als begintune voor het populaire Italiaanse sportprogramma Domenica Sportiva. En door de enorme hoeveelheid positieve reacties en aanvragen werd het dan ook als single uitgebracht. Zometeen Harry Tillman en Underwater. Maar eerst onze Italo Classic voor deze week. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de Italo Classic playlist terug. We gaan naar 1985. Het lijkt zeer sterk op The Night. Beide nummers hebben exact dezelfde dromerige melancholische Italo discosfeer. Zowel The Night als Get Closer werden geschreven en geproduceerd door hetzelfde Italiaanse team. En hoewel Monica Stucci het gezicht was van de band, werden de vocalen op beide nummers in werkelijkheid ingezongen door de zangeres Dora Carofiglio. En dat verklaart waarom de stemmen en de zangstijl identiek zijn. Dit is niet The Night, maar uit 1985 de opvolger, Get Closer.
1: Studio 45 goes Italo.

0: dames van Bananarama en de jongens van Funboy Free zijn voor jullie onderweg.
1: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Oorspronkelijk is dit nummer afkomstig van de Motown band The Velvets, die het in 1964 al hebben opgenomen. Maar Bananarama wist het, tezamen met de jongens van de Fanboy Free, opnieuw tot een hit te maken in 1982, Really Saying Something. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik trouwens ook voor jullie de Eagle Tripper. Straks een biografie en 3 grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van de show, tijd voor een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Met Prince in The Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat straks van mij te horen in de albumversie. In dit uur neem ik je nog mee naar 1994. En ze was eerder het zangwerk voor de band The Captain Hollywood Project. Daarna ging ze solo. Dit was toen een hit voor Nina, The Reason Is You. Dum, dum.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
1: Dit is Studio 45.
2: Lex de Groot.

0: The Look of Love is afkomstig van het meest succesvolle album van ABC. Dat heette The Lexicon of Love. En de zanger Martin Fry trekt met onder andere gitarist Mark White de wereld rond met hun extravagante shows met kostuums in allerlei soorten en maten. Dat was ABC. The Look of Love uit 1982. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1992. Met de nummer dat bekende vocale sample bevat, Let Me Tell You Something Ain't No Man in the World, van Rochelle Fleming van de band First Choice. En dat stukje is afkomstig van het nummer Let No Man Put Us Under. Geproduceerd door de bekende producer Steve Silk Hurley kreeg je daarnet Kim Sims te horen en Too Blind to See It. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog een klein uurtje. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met niet te vergeten, over een drietal platen, dan komt hij eraan, onze ego-tripper. Dan krijg je van mij de biografie en drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van die uur, tijd voor de extra lange plaat. De Lex XL heet dat dan. Je krijgt van mij Prince en Purple Rain in de albumversie. Zometeen eerst naar 1982. Tijdens de release van het album Animotion in dat jaar is John Anderson al druk aan het schrijven met elektronische muzikanten Vangelis en Mike Oldfield. Deze minder experimentele voorganger Surrender werd ook een succes voor de ex-zanger van de band Yes. Zometeen John Anderson en Surrender. Maar eerst naar 1999. Het nummer weerspiegelt een donkere, turbulente periode uit het leven van Bad Heart, waarin ze kampte met mentale problemen en verslavingen. Het beschrijft de drang om te ontsnappen aan pijn en een destructieve omgeving. Dit is Bad Heart, LA Song, Out of This Town.
1: She hangs

samenwerking tussen de Belgische DJ Lost Frequencies en de Britse band Bastille. En het kwam van het derde studioalbum van Lost Frequencies, All Stand Together, Head Down, uit 2024. En daarmee zijn we toegekomen aan de egotrippen van vandaag. En die is voor Diana Ross. En die werd geboren op 26 maart 1944 in Detroit, Michigan. Ze groeide op in een groot gezin en raakte als tiener betrokken bij muziek. In 1959 sloot ze zich aan bij een zanggroep die aanvankelijk de Primates heette, samen met onder andere Florence Ballard en Mary Wilson. De groep tekende in 1961 bij Motown Records en veranderde de naam in The Supremes. Na enkele singles zonder veel succes kwam in 1964 de grote doorbraak met Where Did Our Love Go? Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna volgde een opmerkelijke reeks hits, waaronder Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en Reflections. In totaal scoren de Supremes 12 nummer 1 hits in de States. Vanaf 1967 werd de groep officieel aangekondigd als Diana Ross en de Supremes. In 1970 verliet Diana Ross de band en begon ze aan een solo-carrière. Haar eerste grote solo-hit was Ain't No Mountain High Enough, dat eveneens de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst bereikte. In de jaren 70 volgden onder meer Touch Me in the Morning, Love Hangover en Team from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Naast muziek richtte Ross zich ook op film. In 1972 speelde ze de hoofdrol van jazzzangeres Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Voor haar vertolking werd ze genomineerd voor een Oscar voor Beste Actrice. Ze speelde later ook de hoofdrol in Mahogany uit 1975 en in The Wiz uit 1978, waarin ze samen met onder andere Michael Jackson te zien was. In 1980 stapte Ross over van Motown naar RCA Records. Daar verscheen onder meer het album Diana, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het album leverde haar een van haar grootste hits op, Upside Down. Een jaar later volgde Endless Love, een duet met Lionel Richie voor de gelijknamige film. Het nummer bereikte opnieuw de eerste plaats in de Verenigde Staten. In 1983 keerde Diana Ross terug naar Motown voor een groot concert in Central Park in New York. Het optreden werd geteisterd door zwaar onweer en werd uiteindelijk stilgelegd. Ross keerde de volgende dag terug voor een tweede gratis concert. Ook in de jaren 80 en 90 bleef ze albums uitbrengen en optreden. Ze scoorde onder meer hits met Missing You, Chain Reaction en If We Hold On Together, dat ze opnam voor de animatiefilm The Land Before Time. In 1989 keerde ze opnieuw terug naar Motown, ditmaal ook als aandeelhouder van het platenlabel. Diana Ross bleef daarna actief in de muziek en op televisie. In 1993 kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor haar rol in de televisiefilm Out of Darkness. In de jaren 2000 bleef ze vooral optreden en bracht ze verschillende compilaties en nieuwe albums uit. In 2021 verscheen Thank You, haar eerste album met nieuw origineel materiaal in 15 jaar. Diana ontving tijdens haar carrière onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award, een Kennedy Center Honor en de Presidential Medal of Freedom. De Supremes werden in 1988 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 2023 ontving Diana Ross nog bovendien opnieuw een Grammy Lifetime Achievement Award, ditmaal als lid van de Supremes. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Diana Ross.

I'm Coming Out uit 1982, daarvoor uit 1980 Upside Down. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981 Why Do Fools Fall in Love. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. Want Diana is deze week onze egotripper. En de drie platen zijn uiteraard ook toegevoegd aan de Spotify playlist die er is van de egotripper. Ga ervoor naar mijn account op Spotify en vind je daaronder Studio 45 de egotripper lijst terug. Ik neem je zo dadelijk mee naar 1977. Stevie Nicks schreef The Chain over Lindsey Buckingham. Hun relatie loopt namelijk op dat moment op de klippen. Professioneel als ze zijn, zingen ze het nummer wel samen. Eigenaardig aan het nummer is wel dat de voltallige band eraan meeschrijft, terwijl Mick Fleetwood en John McVie meestal niet bij dit proces werden betrokken. En ook al loopt de relatie tussen de zangers op zijn einde, de boodschap van het liedje is Never Break the Chain. Zometeen uit 1977, die geweldige plaat voor Fleetwood Mac. Maar we gaan eerst naar 1982 met een plaat die een jaar later zeer succesvol zou gecoverd worden door de Jamaicaanse zanger Barry Biggs. Hij maakte daar een reggae-versie van. Dit is de originele uit 1982 voor Evelyn Champagne King, Love.

0: deze plaat zijn geïnspireerd op een herkenbaar maar melancholisch beeld dat Tom Smith zag. Patiënten en bezoekers die buiten de deuren van een ziekenhuis staan te roken. Dat waren die van Editors natuurlijk. En Smokers Outside the Hospital Doors uit 2007. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je dan van mij nog een extra lange plaat te goed hebt. Dat noemen we de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist. Ga daarvoor naar mijn account Lex Groot Studio 45. Vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1984. En het werd in dat jaar de eerste nummer 1 in de Lage Landen voor Prince. Purple Rain is de titeltrack van de gelijknamige film waarin Prince de hoofdrol vertolkt als The Kid, een jonge muzikant die probeert om door te breken. Tot vlak voor het einde van de film heeft The Kid problemen met alles en iedereen en gaan optredens de mist in. Maar vlak voor het einde weet The Kid dan toch iedereen voor zich te winnen met een hartverscheurende uitvoering van Purple Rain. Ik laat jullie met de Lex XL voor deze week. Je krijgt van mij Purple Rain van Prince en The Revolution in de albumversie uit 1984. Verder wens ik je nog veel plezier met de rest van de Joxie bij ons. Maak er een hele fijne week van en dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Hola. FM Goud Tenerife is er, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Let's go, girls.